0: Praat met Pip. Elke maandag tot vrijdag van 9 tot 10 op Gaan Groot Radio, jou internet radio met stap.
1: Gaan Groot Radio, internet radio met stijl.

Ja, ek het gister besluit om my fiksheid weer ernstig op te neem en ek het dadelik by die gym se Facebook blad aangesluit. Ja. Yeah.

En dit is dan die prachtige stukkie van Nico Kaarsens met die klokkie wals. Nou, dit bring ons by die geleentheid om vir mede-omroeper Hanlie van Jaarsveld te sê, baie geluk met jou verjaarsdag en mag het vir jou een gatskopdag wees en geniet die nieuwe levensjaar. Happy birthday!

0: Ja, dit is nou so 9:50 en vanavond 8:00 kan julle inskakel en saam met my luister na Klein Saterdag Joel en ja, lekker boere muziek vanavond. Nou ja.
1: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to music@gaankruidradio.co.za. Wil jy jou muziek op ons radio weer? Stuur jou liedjie in MP3 format aan music@gaankruidradio.co.za. Gaan Groot Radio, internet radio met stijl.
0: Ja, jy moet een lekker dag hy op kantoor verder hee. Ek groet julle tot vanavond 8:00 toe en dan ook morgenoggend 9:00 is ons weer terug op kantoor. Geniet jou dag en veilig bly daar waar jy is. Enetjie van Roan de Tooi met sy Keersveld.

Yes, hierdie was nou lekker, hè? Genade. Ek is Ivan Roos, soos ek vroeger gesê het, hierdie is my inblykonsert, julle is my gehoor, en ons gaan een helse jol vanavond samen. En om te denk, hierdie hele journey het eindelijk al 10 jaar terug gebeur, as ons mooi daaraan denk. Ek meen, van SA Idols af, nou, ek weet nie hoeveel pubs en restaurante ons al gespeel het, maar ons is finally hier so, op hierdie stage, in julle sitkamer, of waar ook al julle mag wees vanavond. En alles dankzij een flippin ongelooflike TV-program genaamd Die Kontrak. Waar my mentor natuurlijk Dewald Wasserval was, die kenners was Corlia Botha, Barry Pretorius, Teen Jordaan. En die volgende liedje wat ek vir julle gaan doen, is een song wat ek heel eerste gedoen het op Die Kontrak. En ek gaan een bietjie vir Barry Pretorius, Corlia Botha en Teen Jordaan speel. Maar dit is al 2 jaar later, so ek dink ons kan nou wys hoe word het gedoen.

Hierdie volgende liedjie gaan ek opdra aan my mentor, Dewald Wasserval. Dis een van sy grootste treffers, volgens my en volgens radio. Hierdie liedjie se naam is Verbore om te lewe.

raak heel bang. Wat is die prijs om mijn leven te vervang? Volg jij die schade of is jij nog jij?

0: De kaart is al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klank medium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effectieve bemarking. Een mens moet maar boe jou oppositie uitstijg en meer innoveerender om boe te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.
1: Van Groot Radio
2: in Rustenburgse wereld bleu Jan van Til.

Dit was natuurlijk Rieke saam met die Klipwerf Orkees en het was die Bosveld Bul en ek weet sommer julle het hom lekker geniet en sommer lekker saam met hom gedans en gesing. Volgende is Jenny van Jan Blom.

Kom luister na Klein Saterdag Jol saam met Philip elke woensdag aand om 8 tot 10 op Gang Groot Radio, jou internet radio met stel.

0: internet radio met styl.
1: Goeienaand, goeienaand, ja, is tyd vir Klein Saterdag Joel saam met my Flip Harding. En ja man, ons gaan vanavond sommer lekker boere muziek opskop hou. Eerste enetjie wat ons op die lysie het is George Hughes met boerewors en koffie.